Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

If I could just hold you.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier. See if you can spot this one.

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: eBoekhouden.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag? dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
16: Vraag je.
11: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
21: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

The Longest Time van Billy Joel. Hartelijk welkom, dit is Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. En we gaan er weer aan beginnen aan zo'n heerlijke zondagochtend gevuld met muziek. Straks het weer met Jules Gernaert. Dit is eerst Alex Warren. En die heeft een fever.

0: Could I Have This Kiss Forever? Whitney Houston en Enrique Iglesias. En als het weer lekker is, dan wil je eigenlijk ook maar dat het gewoon doorgaat. Maar is dat ook zo? Goedemorgen, Jules Gernaert, jij weet dat.
1: Ja, hallo allemaal en goedemorgen op de zondag, die opnieuw een aangenaam weerbeeld zal brengen met regelmatig de zon erbij. Maar er is wel iets meer bewolking dan gisteren. En soms zijn er echt zware bewolkte momenten, met name in het noorden. En vooral vanochtend zou er ook een drup regen kunnen vallen. Bijvoorbeeld op Schouwen en Tolen. Maar ook dat is weinig of helemaal niets. En vanmiddag komt er in het algemeen weer meer zon bij. De temperatuur komt naar een maximum van 22 tot 24 graden. Lokaal misschien 25 in Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat is toch iets lager dan gisteren. De wind is wat gedraaid naar west tot noordwest en is trouwens ook iets zwakker. Die is windkracht 2 tot 3 en op het water soms windkracht 4. Nou, de komende dagen neemt de zon wel weer de overhand. Morgen is er nog een beetje een afwisseling van zon en bewolking. Maar van dinsdag tot vrijdag mag je het gerust zonnig noemen. En morgen en dinsdag is er nog een westen tot noordwestwind met niet veel verandering in temperatuur. En ook woensdag is niet al te warm. Daarna gaat de temperatuur omhoog naar maxima van 27 tot 30 graden. Dat wordt dus warm weer aan het einde van de week. Maar ook vandaag is het zeker niet koud. En er is ook wat minder wind dan gisteren.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Freddie Mercury met Living on My Own. Het was bijna de populairste plaat in september 1993. Maar heel die maand was er nog eentje net iets populairder. En dat was What's Up van de Four Non Blondes.

Ethel James met I Just Want To Make Love To You. Het werd ineens weer populair door een frisdrankreclame. Het is natuurlijk veel ouder, ook ouder zelfs dan deze versie, want Muddy Waters nam het al op in de jaren 50.

en dat was op het laatst nog een stukje van de versie van de Rolling Stones. Die hebben het ook gespeeld en gezongen. Je luistert naar Zondag in Zeeland bij Omroep Zeeland. Straks een duik in de geschiedenis. Wat gebeurde er op de 5e juli? Dit is eerst muziek van Ilse de Lange. Something Good.

The Counting Crows, ze waren er weer op concertatie. Samen met Bluff natuurlijk. Holiday in Spain. Ik ga even de blik richten op de geschiedenis. 5 juli. In voorgaande jaren, 5 juli, is bijvoorbeeld de datum van het aardappeloproer in Amsterdam. Dat was in 1917. Tekort aan aardappelen veroorzaakte onlusten onder arbeiders bij de Hembrug. En op 5 juli kregen militairen het bevel om op de stakende arbeiders op het Haarlemmerplein te schieten. Nou, daarbij vielen 9 doden en 114 gewonden. De week daarop werd de aanvoer van aardappelen hervat, zodat het weer rustig werd. Nu is het een vertrouwd kledingstuk, maar de eerste bikini werd op 5 juli 1946 geïntroduceerd door ontwerper Louis Réard. Het tweedelig badpak voor vrouwen noemde hij naar het eiland waar kort daarvoor een atoombom was getest. Heel apart. Het werd niet meteen omarmd, want het bleef vaak verboden om te dragen. En ook in de filmindustrie bleef het tot 1965 verboden om bikinis in films te vertonen. En dan muziek. 5 juli 1954. Elvis Presley nam op die datum zijn allereerste single op. Dat gebeurde in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. Het ging om That's Alright, 7 jaar eerder uitgebracht door Arthur Crudup, die het ook schreef. Elvis gaf het plaatje aan lokale DJ's en het kreeg al gauw airplay. En het werd op 19 juli officieel uitgebracht als single. Sun.

Show Me Heaven, Mariah McKee. En voor heel veel meer hemelse plaatjes kun je terecht hier bij Omroep Zeeland. Ook straks na 10 uur in Zondag in Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers.
9: Aan tafel.
11: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers!
9: Aan tafel!
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
21: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
22: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
14: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

0: Alan Parsons Project.
1: Don't Answer Me. Een magistraal begin van weer een gezellig uurtje. Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Hartelijk welkom. En fijn dat je erbij bent. Ik heb weer een lekker lijstje muziek voor me liggen. En er staan onder andere op Paul Simon, The Rembrandts en Benson Boone. En zometeen bel ik met Jules Gernaert. Hij weet alles over het weer in onze provincie. En dat willen we natuurlijk allemaal weten. Dit is Bryan Adams. Here I am.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. En wat hebben we alweer prachtige dagen achter de rug. Ook een beetje onstuimige dagen. En wat voor dagen staan ons te wachten op het gebied van het weer? En dat vraag ik aan weerman Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
1: Ja, hallo allemaal. Een goedemorgen op de zondag. Die opnieuw een aangenaam weerbeeld zal brengen. Met regelmatig de zon erbij. Maar er is wel iets meer bewolking dan gisteren. En soms zijn er echt zware bewolkte momenten. Met name in het noorden. En vooral vanochtend zou er ook een drup regen kunnen vallen. Bijvoorbeeld op Schouwen en Tolen. Maar ook dat is weinig of helemaal niets. En vanmiddag komt er in het algemeen weer meer zon bij. De temperatuur komt naar een maximum van 22 tot 24 graden. Lokaal misschien 25 in Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat is toch iets lager dan gisteren. De wind is wat gedraaid naar west tot noordwest. En is trouwens ook iets zwakker. Die is windkracht 2 tot 3. En op het water soms windkracht 4. Nou, de komende dagen neemt de zon wel weer de overhand. Morgen is er nog een beetje een afwisseling van zon en bewolking. Maar van dinsdag tot vrijdag mag je het gerust zonnig noemen. En morgen en dinsdag is er nog een westen tot noordwestwind met niet veel verandering in temperatuur. En ook woensdag is niet al te warm. Daarna gaat de temperatuur omhoog naar maxima van 27 tot 30 graden. Dat wordt dus warm weer aan het einde van de week. Maar ook vandaag is het zeker niet koud. En er is ook wat minder wind dan gisteren.
2: Tot 12 uur,
3: zondag in Zeeland.

Maroon 5 met This Love. Ja, dat is typisch een voorbeeldje van hoe moeilijk het is om de single te kiezen van je debuutalbum. Dit is de tweede single en dat werd een hit. Maar de eerste single, Harder to Breathe, dat deed niet veel. En als je hem hoort, dan begrijp je ook eigenlijk wel een beetje waarom.

0: Graceland van Paul Simon, uiteraard, hier in Zondag in Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Altijd leuk om een plaatje te draaien van een artiest uit onze eigen provincie. Dit is Julie Evie, dat is Evie Lijnse uit Middelburg.

0: Lionel Richie met Angel in Zondag in Zeeland. Elke week word je ook even bijgepraat over het aanbod op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie. En daarvoor is hier Rob Bakker. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Marcel. Traditioneel kun je vandaag de zondag beginnen in de kerk. Met de cantatencaravaan. Die trekt weer dit weekend langs de Zeeuwse kerken. Vanochtend staan ze al in Zouterlanden. Maar vanmiddag zijn ze om 3 uur in Gapingen, in de Mariakerk. Op het programma staan cantates van Dietrich Buxtehude, Matthias Weckmann en Frans Toender. 3 componisten uit de 17e eeuw, lang voor Bach, maar je hoort waar Bach het van geleerd heeft. Verstilling, gebed, maar ook vreugde en hoop. Met solisten Caroline Andrade, Erjan van der Velde, Oscar Sajous en Lars Klammer. Onder leiding van Rutger Valentijn Maurits. Vanmiddag om 3 uur in de Mariakerk in Gapingen. En er zijn vandaag ook 2 kunstroutes die je gewoon kan wandelen door de binnenstad. In Zierikzee en in Middelburg. Je kunt ateliers bezoeken. In Middelburg openen 30 ateliers en galeries elke eerste zondag van de maand hun deuren. De makers vertellen je over hun werk. Je loopt door een historische binnenstad langs monumenten, gedichten en kunstwerken. En je geniet van een historische stad en een prachtige openbare ruimte. En in Zierikzee doe je eigenlijk hetzelfde. Maar het is natuurlijk heel anders. Want Zierikzee is een andere, ook prachtige Zeeuwse stad. En ateliers van prachtige Zeeuwse kunstenaars. De ateliers zijn open, de kunstenaars zijn aanwezig. En altijd is er iemand die je iets kan vertellen over het proces, de materialen, het verhaal achter zijn werk. Beide routes zijn van 1 tot 5 en beide zijn gratis. En op verschillende plekken tijdens de route vind je informatie over de deelnemende kunstenaars en over de route.

En dan naar de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Want het Festival Zeeland Klassiek sluit vandaag af. En ze doen dat met stijl. Het slotconcert heet de Olympics. En de hoofdrol is voor de pianist Nicola Meeuwsen. Hij was de eerste prijswinnaar van het Koningin Elisabeth Concours 2026. En dat is niet niks. Hij speelt het pianoconcert nummer 23 van Mozart. Begeleid door het Festival Zeeland Klassiek Orkest. Met ook young artists op het podium. En als slotakkoord klinkt het pianokwartet in C klein van Brahms. Vanaf 3 uur in de Zeeuwse Concertzaal. En in Middelburg kun je ook vanmiddag naar buiten. Het Molenwaterpark in. Want de zomerse parkconcerten zijn weer begonnen. Elke zondagmiddag tijdens de zomer. Vanmiddag staat Aquarius op het programma. Een authentieke Molux harmonische zanggroep. Met akoestische begeleiding. En dit concert is extra bijzonder. Het markeert 75 jaar Molukkers in Nederland. Divers repertoire, traditionele nummers en Molukse hapjes. Vanaf 3:30 in het Molenwaterpark. En dan nog ons doorkijkje in de week. Want de zomerse orgelconcerten zijn inmiddels weer in volle gang. Verspreid over de hele provincie. Check even de aanvangstijd.

0: op de website voor je gaat. Maar het is zeker de moeite waard. Wil je nou nog meer culturele evenementen in Zeeland zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl. Met ons digitale tijdschrift. En de podcast waar je lekker kunt wegzakken bij goede gesprekken met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Benson Boone, To Love Someone. En ik hou ervan om muziek te draaien op de zondagochtend. En daar ga ik ook mee door straks na 11 uur. Dus blijf er gezellig bij en hou die radio op Omroep Zeeland.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
10: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Door een ongeluk op de Zeelandbrug is de weg in beide richtingen afgesloten. De afsluiting zorgt voor files in beide richtingen, zowel richting Zierikzee als richting Goes. En vanwege werkzaamheden is de weg naar de Westbuis richting Terneuzen tussen de Herbert Douwweg en het knooppunt het Akselse Gat het hele weekend afgesloten. Automobilisten moeten de gele omleidingsroute volgen. De verwachte vertraging is ongeveer 15 minuten.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Coco, Call It Love, die trapt dit uur muziek af op de zondagochtend. Goedemorgen en heel fijn dat je erbij bent. Geniet lekker mee van dit staartje van de zondagochtend. Zometeen hoor je Perry Mulder, hij heeft weer een filmtip voor je. Hij licht er een van de films uit die op dit moment draaien in de Zeeuwse bioscopen. Oh, en daar zijn ze al, de trompetjes van Bruno Mars. Risk It All.

Home van Michael Bublé op de zondagochtend hier bij Omroep Zeeland. Doe even je ogen dicht en stel je gewoon eens even voor dat je nu in de bioscoop zit.

0: Nog een klein weekje en dan barst de zomervakantie echt los. En misschien heb je wel last al van jengelende kinderen die per se naar die film in de bioscoop willen. En die weten dan waarschijnlijk al wat er speelt. Maar wie dat ook weet, dat is Perry Mulder. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ja, vorige week hebben we natuurlijk allemaal Minions gekeken. Maar de zomervakantie is langer. Dus we dachten, we doen nog een familiefilm erin. En dat is de film Vaiana. En het is best wel bijzonder, want vorige film was natuurlijk een animatiefilm. En Vaiana kennen wij allemaal natuurlijk ook als een animatiefilm. We hebben dat eerder ook al gezien, hè, van Disney, die dan verschillende tekenfilms, zo noemen we het dan maar even, of animatiefilms uitbrengt, vervolgens in live-action films. Dus we hebben dat met de kleine Zeemeermin gezien. Was dan ineens een versie film met echte acteurs. En dat hebben ze nu dus ook met Vaiana gedaan. Dus dit keer met echte acteurs op locatie. Een prachtig mooie film gemaakt over het leven van Vaiana. Overigens, in Amerika heet de film anders. Die heet namelijk daar Moana. Maar in Europa kennen wij hem als Vaiana, omdat er dus al een merk was in Europa. Waardoor dat dus niet mocht. Waarom we dus niet Moana mochten noemen. Dus nou, Vaiana. En in Italië hebben ze nog een andere naam. Wat was dat ook weer? Oh ja, Oceania. Hm. En dat heeft ermee te maken omdat er een actrice is die Vaiana heet. Een heel bekende actrice in Italië. Dus fijn. Eén film kan dus 3 verschillende titels hebben. Maar je krijgt, als je gaat, of je nou in Italië gaat, Amerika of in Europa deze zomer, je gaat allemaal naar dezelfde film. En als je naar de Engels gesproken versie gaat, want hij zal in alle 2 de versies gedraaid worden in de meeste bioscopen. Dus Nederlands ingesproken of originele taal. Dan staat er OV bij, hè? Zo original version. En dan krijg je gewoon de ondertitels. Dan heb je ook echt de stemacteurs. En de stemacteur in deze film is Dwayne Johnson. Die kennen we natuurlijk allemaal als The Rock. En die sprak ook de animatiefilm in. Maar die speelt nu dus de acteur. Dus nou, dat is op zich wel grappig. En de actrice van deze film is een nieuwkomer. Catherine Lagaya. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Maar zij is van Samoaanse afkomst. Dus linkt heel mooi bij waar deze film zich afspeelt. Dus ga deze zomer met de hele familie lekker naar Vaiana. Prachtig spectaculaire filmbeleving te worden.
0: Een leuke tip. Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

The Power of Goodbye van Madonna. Het staat op het album Ray of Light. En ja, door velen wordt dit toch wel beschouwd als een van de beste tracks van dat album. Maar daar kan natuurlijk iedereen zijn eigen keus in maken. Zondag in Zeeland, bij Omroep Zeeland. Dit is Morgan Wallen. I love somebody.

En ineens waren daar de vetkruiven helemaal terug. Dankzij de Stray Cats met dit nummer Runaway Boys. Maar het was natuurlijk eigenlijk al ietsje eerder. Twee jaar daarvoor was dat al het geval door de film Grease. Cresip en Creedence Clearwater Revival komen de show aan. Maar eerst Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel?

0: voor altijd verbonden aan dat legendarische optreden op Pinkpop. En het is toch eigenlijk een soort volkslied van een generatie geworden, kan ik me zo voorstellen. Crassip, I Would Stay. Geniet nog even mee van de muziek hier bij Omroep Zeeland. Prince staat nog op de rol, net als Shakira. Dit is Alex Warren, Carry You Home.
1: Oh,

Prince, the most beautiful girl in the world. En daarmee ga ik bijna afscheid nemen. Zondag in Zeeland zit er bijna op, maar houd die radio gezellig op Omroep Zeeland. Want we zijn er nog heel de dag natuurlijk, net zoals alle andere dagen in de week. Blijf op de hoogte van het nieuws via radio, website, app, noem maar op. En vanaf 12:15 is er weer meer muziek te beleven hier bij Omroep Zeeland. Dan gepresenteerd door Richard de Buck. Heel veel plezier erbij en hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden,
1: ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
20: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
21: Omroep Zeeland.
22: De Zeelandbrug was vanmorgen afgesloten door een ongeluk. Goedemiddag, het is precies 12:05. Het komende kwartier praat ik je bij over het Zeeuwse nieuws. De voetbalclub van Koewacht zoekt nieuwe leden en maakte daarom een promotiefilm. En Tim van Dijken is bij de eerste etappe van de Tour de France met zijn team op de 5e plek geëindigd. Er zijn vandaag wolkenvelden met zonnige perioden. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 22 tot 24 graden. Meer over het Zeeuwse weer hoor je strakjes. Door een ongeluk met fietsers op de Zeelandbrug was vanmorgen de weg enige tijd in beide richtingen afgesloten. 4 of 5 fietsers raakten daarbij gewond. En om de hulpdiensten de ruimte te geven was de weg, de N256, tijdelijk in beide richtingen dicht. Mogelijk is de val veroorzaakt door een kabel over de weg. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De afsluiting zorgde voor files in beide richtingen, zowel richting Zierikzee als richting Goes. Zeeuws-Vlaamse voetbalclubs hebben steeds minder leden en moeten vaker denken aan fusies. Kommer en kwel dus, maar niet bij Koewacht. Zij maakten een promotiefilmpje om het positieve van hun club aan de buitenwereld te laten zien. Je hoort Diego de Vlieger, de voorzitter van Koewacht, die vertelt waarom het filmpje er moest komen.
23: We willen ons profileren in de regio. Dat is uiteindelijk ons doel geweest. Wij merken om ons heen dat we met grote verenigingen te maken hebben. Onze buren, Sint-Jasteen, FC Axel, Avanti Stekenen zijn grote verenigingen. Waar wij ook tegenop moeten boksen. En door middel van deze branding willen wij ons anders profileren in de regio. Echt als sociale vereniging.
24: Dan maak je of dan bedenk je het idee van een promotiefilm. Wat moet dan daar allemaal in zitten?
23: Ja, dat klopt. Dat moet daar allemaal in zitten. En het... Het begin was eigenlijk gevormd met, onze website moet helemaal opgeknapt worden. Die moet helemaal opgefleurd worden. De social media mogen we iets mee doen. Nou, en zodoende kwamen wij bij Quinten terecht natuurlijk. Maar die kennen we al jaren als speler en oud-lid van VV Koewacht. En hij doet zijn werkzaamheden natuurlijk bij FC Antwerp. En zodoende zijn we eigenlijk op het idee gekomen om zoiets te gaan doen.
24: Is het geslaagd?
23: Ja, het is fantastisch geworden, mensen inziens. Ik heb aan de secretaris ook gevraagd dat hij het moest presenteren, want ik ben daar te betrokken voor. Dus ik heb daar moeite mee om dat soort dingen te presenteren, maar dat heeft met betrokkenheid te maken.
24: Ja, en uiteindelijk is nu het doel dat er meer mensen lid worden. Zie ik dat goed?
23: Nou, het doel is niet zozeer dat er meer mensen lid worden, maar we willen wel zichtbaarder worden. We willen zichtbaarder worden op ons dorp en we willen ook zichtbaarder worden over de grens. We hebben ook een Belgische koewacht, maar we hebben ook Moerenbeke, Wachtenbeke. We hebben dorp als Overslag. Nou, daar willen wij ook zichtbaar zijn. En daar is deze branding ook onderdeel van.
24: Wat zijn de reacties tot nu toe?
23: Ja, louter positief. Dus mensen vinden het verrassend. Het komt natuurlijk heel professioneel over. En dat is het ook natuurlijk. En ja, wij hebben het geluk dat we met zo iemand samen mogen werken natuurlijk. Dus. Ja,
24: heel professioneel, je zegt het eigenlijk al. Voor een club die zo laag speelt.
23: Nee, absoluut. Absoluut. En ja, het motto is ook een grensverleggende club. En dat is ook een beetje ons motto. Wie vooruit wil kijken, moet ook over zijn eigen grenzen stappen. Dus ja, dat hebben we met dit project wel gedaan, denk ik.
24: En een keer wat anders doen.
23: Nou, dat vinden wij wel leuk. Anders zijn als anderen. En dat is ook nodig, denk ik, als kleine dorpsvereniging.
22: Je hoorde Diego de Vlieger, voorzitter van Koelwacht, in gesprek met verslaggever Roeland van Vliet. Het promotiefilmpje is in zijn geheel te zien op onze website en ook in de Omroep Zeeland-app. Een deel van de inwoners van Middelburg en Seeuwskerke hebben deze ochtend zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Stedin waren ongeveer 2300 klanten getroffen in het postcodegebied 4335. De storing begon kort na 11 uur. Een klein uur later meldde de netbeheerder dat 80% van de getroffen huishoudens weer stroom had. De overige 20% zou voor 1:30 vanmiddag weer stroom moeten hebben. En de fietsenstalling bij de Hellingbaan in Vlissingen is eindelijk open. Omwonenden klaagden lange tijd dat de bewaakte stalling gesloten bleef. Volgens de gemeente kon de stalling nog niet open omdat er geen geschikte beheerder was. Nu is er toezicht aanwezig, maar de gemeente moet nog wel op zoek naar een beheerder voor de langere termijn. Na de zomervakantie worden de openingstijden opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.

0: John Hiatt. Afgelopen maandag was hij nog in Rotterdam voor een akoestisch optreden. En dit was zijn allergrootste hit, Have a Little Faith in Me. Dat blijft toch wel wonderschoon. Er zijn vandaag wolkenvelden die afwisselen met zonnige perioden. En heel lokaal zou een drup regen kunnen vallen, maar de meeste plaatsen blijft droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, windkracht 2 tot 4. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 22 tot 24 graden. En morgen is het iets warmer, met 's middags 23 tot 26 graden. Er is morgen ook iets meer zon en er staat morgen opnieuw een zwakke tot matige wind, dan uit zuidwest tot west. Na morgen is het meest zonnig en later in de week wordt het ook een stuk warmer.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
0: We gaan naar de Zeeuwse sport, Jorben Westraten.
2: Dag Elias, we beginnen met wielrennen, want Tim van Dijken is gisteren bij de eerste etappe van de Tour de France een ploegentijdrit op de vijfde plek geëindigd met zijn team Red Bull Bora Hansgrohe. De ploeg moest in de straten van Barcelona 18 seconden toegeven op de winnende ploeg Team Visma Leasebike. Van Dijken is na de eerste etappe de nummer 182 van het algemeen klassement, want hij eindigde op meer dan 5 minuten van de gele truidrager Jonas Vingegaard. De tijdrit bestond uit iets meer dan 19 kilometer. De komende dagen, dus ook vandaag, rijdt het peloton door Spanje, waarna het later koers zet naar Frankrijk. En dan naar wielrennen in de eigen provincie, want Rico van Damme heeft gisteravond de Ronde van Kruiningen gewonnen. De wielrenner uit Ierseke was op de meet net iets sneller dan Tim Bierkens en Luc Sillekens. Vorig jaar werd Van Damme op de streep nog net geklopt door Lars Oreel uit Goes. Triatlete Nelleke Baldé uit Grijpskerken heeft in Zweden een extreme triathlon voltooid. Na 3,8 kilometer zwemmen in relatief koud water, 205 kilometer fietsen door bergachtig landschap en 42 kilometer lopen in de wilde natuur finishte ze als 11e vrouw. Haar eindtijd 17 uur en 10 minuten. Tijdens de afsluitende marathon liep ze ook nog eens een verzwikte enkel op, maar ze heeft wel de eindstreep kunnen halen. En tot slot nog atletiek, want Ezra Bogaerts steekt dit seizoen in uitstekende vorm. Begin juni werd de Middelburger de snelste Zeeuw in de categorie onder de 20 jaar op de 400 meter. En nu heeft hij ook het Zeeuws record op de 400 meter horde te pakken. Bogaerts liep in Leuven een tijd van 42 seconden en 49 honderdste. Meer sport altijd kun je terecht op omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Jorben. En tot zover het Zeeuwse nieuws. Dat kun je ook vinden op onze site omroepzeeland.nl. En ik ben er weer om 5 uur op de radio. En je kunt deze hele middag gaan luisteren naar Stefan met de muziekmiddag. Onder andere zometeen muziek van Wham en Taylor Swift. En ook Tina Turner. Wij beginnen met Akda en de Munnik. Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Dus niet de gezelligste tijd waar Akda en de Munnik over zingen in De Kapitein deel 2. Maar gelukkig in mijn geval zijn bijna alle cd's van mij. Goedemiddag en van harte welkom bij een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Normaal gesproken met Richard de Buk. Maar vandaag ben ik hier. Ik ben Stefan en ik zorg ook vanmiddag voor veel fijne platen. Zometeen Sophie B. Hawkins, maar eerst somber. Dit is Undressed.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dankjewel, Sophie. Sophie B. Hawkins, om precies te zijn, in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Dit was Right Beside You. En van Sophie gaan we door naar Taylor. En dat is dan natuurlijk Taylor.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Ik zei het net al, ik heb een hoop fijne platen voor je uitgekozen. We kunnen de hele zondagmiddag er tegenaan. Straks Tina Turner, Kelly Clarkson, Shaboozey. Maar eerst Wham!

Kelly Clarkson met Breakaway. In de muziekmiddag tot 6 uur ben ik bij je met een hoop vrije muziek. Shanna Spiro ligt al voor je klaar, maar eerst Tina Turner. When the Heartache is Over.

Shanna Spiro met Material Lover. En ik denk zomaar dat we nog heel veel van Shanna Spiro gaan horen. Ja, ik doe net alsof het een of ander opkomend talent is. Ja, ze heeft twee hits uitgebracht nu. Maar het is al gewoon een grote naam. Vrijdag staat zij gewoon tussen allerlei sterren op North Sea Jazz in Ahoy, Rotterdam. Je hoort haar in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij luistert. We gaan door naar Johnny Hates Jazz.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
20: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
21: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
24: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
25: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste

Reggae op je radio, laid back met Sunshine Reggae. In de muziekmiddag, een nieuw uur. Fijn dat jij erbij bent. Zometeen hoor je Simply Red, maar eerst Lily Allen met Not Fair.

0: Simply Red met Fairground in de Muziekmiddag. En van Simply Red gaan we door naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland, jazeker. Raccoon, de band uit Goes met Once We Seek.

Je luistert naar de muziekmiddag. Roxette was dit met The Look. Blijf vooral ook lekker luisteren naar de muziekmiddag, want dan hoor je straks dit lied. Ik ben benieuwd of jij dat herkent. Komt ie nog een keer? En de vraag, zoals altijd, de titel en de artiest. Denk er eens even over na. Luisteren we nu naar een lied om blij van te worden. Tenminste, ik word er erg blij van als ik het hoor. Ik hoop jij ook. Ilse de Lange met Get It Right.

Prachtig, hè? Je zou maar zo'n stem hebben. Chasing Pavements van Adele. En daarvoor hoorde je Ilse de Lange. En straks hoor je dit lied. Ja, dit is het spelletje. De snipperhit, de raadplaat. Een kort fragment en straks hoor je dat lied dus volledig. En de vraag aan jou is zoals altijd, om welk liedje gaat het? Komt-ie nog één keer? Je hebt nog heel even bedenktijd. Straks hoor je hem helemaal. Luisteren we nu naar de Beatles.

John Mayer met Heartbreak Warfare. We zijn bezig met het muziekspelletje in deze zondageditie van de Muziekmiddag. Ik liet jou net dit fragment horen. En de vraag, zoals altijd in de Muziekmiddag, om welk lied gaat dat? Nou, ik geef jou nu de oplossing. Het is Mattia Bazar, Italiaanse muziek op je radio, met Ti Sento.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Vorige week stond ook hij op Pinkpop. Ja, ik heb daar beelden van gezien. Bijzondere verschijning wel. Een gezicht vol met tattoos, ketting, grote oorbellen. En vooral een prachtige stem. Mr. Know-It-All dus van Teddy Swims. Fijn dat jij luistert naar de Muziekmiddag. Tot 6 uur ben ik bij jou. Met natuurlijk veel fijne platen. Ik heb voor volgend uur ook alweer wat voor je uitgezocht. Ik kijk er erg naar uit. Blijven luisteren dus naar de Muziekmiddag.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20%

0: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden naar de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers. Aan tafel.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers.
11: Aan tafel. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
15: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

ik heb ze nog niet echt. Plannen voor mijn holiday, mijn zomervakantie. Maar wie weet komt dat nog. En anders zit je hier in Zeeland natuurlijk ook fantastisch. Madonna was dat in een nieuw uur van de Muziekmiddag. Fijn dat jij luistert. Ik heb hier de verjaardagskalender in handen. Eens even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. In ieder geval Shinky Knecht. Hij wordt 37 jaar. Voormalig Nederlands shorttracker. Ook een van de meest succesvolle shorttrackers wel die ons land gekend heeft. Hij won Olympisch zilver en brons en werd in 2015 wereldkampioen allround. Huey Lewis, 76 jaar is hij geworden. Amerikaanse zanger en frontman natuurlijk van Huey Lewis en the News. Hij scoorde wereldhits als The Power of Love en Hip to be Square. En natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de film Back to the Future. Alexander Kristoff is jarig, voormalig Noors wielrenner en specialist in de sprintklassiekers. Hij won de Ronde van Vlaanderen in 2015, Milan-San Remo in 2014 en veel meer, want hij boekte meer dan 90 profzeges. En hij is 39 jaar geworden. Ik blijf nog even bij het wielrennen. Jo de Roo, 89 jaar is hij geworden, van harte Jo. Voormalig Nederlands wielrenner, uitschoren. En hij geldt sowieso als een van de grootste Zeeuwse wielrenners ooit. Met overwinningen in Parijs Tours, 4 keer won hij die. En ook de Ronde van Lombardije, die won hij 2 keer. Als jij ook jarig bent, nou, dan wens ik jou een fijne dag vandaag. Van harte gefeliciteerd.

Phil Collins met Look Through My Eyes in de Muziekmiddag. En ik neem je weer mee terug de tijd in. Op 5 juli 1986 stond Janet Jackson op nummer 1 in Amerika met haar album Control. Het werd haar grote doorbraak en leverde hits op als Nasty en When I Think of You. Vanaf dat moment was Janet niet langer alleen de zus van, maar een pop- en R&B-icoon op eigen kracht. In 2003 stond Johnny Cash voor het laatst op het podium in de Carter Family Vault in Virginia. Hij speelde onder meer Falls and Prison Blues en I Walk the Line, kort na het overlijden van zijn vrouw June Carter. Minder dan 2 maanden later overleed Cash zelf. En 2 dagen na de dood van Brian Jones gaven de Rolling Stones in 1969 een gratis concert in Hyde Park. Zo'n 250.000 mensen kwamen kijken. Het was tegelijk een eerbetoon en het debuut van gitarist Mick Taylor bij de band. En op 5 juli 2024 werd Sabrina Carpenter de eerste vrouwelijke artiest die 3 weken achter elkaar de nummers 1 en 2 bezette in de Britse singlelijst. Please, Please, Please stond bovenaan met Espresso op 2. I told myself, life is short.

Cher met de Choep Choep Song in de Muziekmiddag. Goed dat jij erbij bent. Normaal hoor je Richard de Buk in de Muziekmiddag. Dit weekend neem ik het over. Ik vind het ontzettend leuk. En ik heb het al gehad over allerlei festivals. Artiesten die op Pinkpop hebben gestaan. Concert at Sea, Down the Rabbit Hole. En ik ben helemaal in zo'n festivalstemming. En een van mijn ultieme festivalbands, dat is toch wel Mumford & Sons. Nou, laten we die er maar gaan draaien ook, hè. Dit is I Will Wait.

0: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: One ticket, please. Long embrace, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Ja, lekker hè, die stem. Barry White met Let the Music Play. Nou, dat klonk niet al te best. Laat Barry White dat maar doen. Ik zei je net dat vandaag in 2024 Sabrina Carpenter de eerste vrouwelijke artiest was die 3 weken achter elkaar op nummer 1 en op nummer 2 stond in de Britse singlelijst. Met Please, Please, Please en Espresso. Maar dan heeft ze nog een dot van een hit. Dit is Taste. Oh.

Climbing Fisher op je radio met Love Change Everything. De muziekmiddag, daar luister je naar tot 6 uur op Omroep Zeeland. Om 5 uur. Even het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. En daarna gewoon weer de muziekmiddag. En dat is natuurlijk een fijn vooruitzicht. Want er is volle

0: And I don't even want you back, even though you're all I have, my Medusa.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
15: 22 juli, demodag, scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien... maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Mars. Hij staat deze dagen in de Johan Cruijff Arena. Dit was I Just Might. Misschien ben je er wel geweest. Ga je er naartoe? En zo niet, ja, dan hebben wij natuurlijk gewoon gelukkig die muziek. Want je hoort hem in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En nu hoor je Christopher Cross met Ride Like the Wind.

Natasha Bedingfield met Unwritten. Straks heb ik een fijne Zeeuwse plaat voor jou. Een rapper uit Vlissingen. Ik zeg wel niet wie het is, dat hoor je zo meteen. En straks hoor je ook Katrina and the Waves. Maar eerst Nate Smith.

0: Het is zomer in Zeeland, of toch in ieder geval zomer op je radio in de muziekmiddag met Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En dan nu...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, ik zei net een goede plaat van een rapper uit Vlissingen. Ja, daarmee bedoel ik dan de gemeente Vlissingen, want hij komt uit Soeburg, rapper Bas de Meijer. Met zijn tweede release onder zijn nieuwe artiestennaam Bidi. Dit is

Tears in Heaven van Eric Clapton. Hij schreef dat lied na de afschuwelijke dood van zijn zoon, die uit een wolkenkrabber in New York viel. Van heel hoog naar beneden. En dat gebeurde in 1991. En een jaar later bracht Eric Clapton Tears in Heaven uit. En ik weet dat er ook nu heel veel mensen zijn die een dierbare hebben verloren, die heel veel steun hebben aan dit lied van Eric Clapton. Tears in Heaven dus. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan door met Mel Smith samen met Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Robbie Williams met Feel. Alweer 24 jaar geleden bracht hij dit uit. Feel dus. Ja, stiekem toch wel lang geleden. Lijkt veel korter geleden, maar dat komt misschien omdat je dan ouder wordt. In ieder geval hoort je hem in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat jij luistert. Van Morrison heb ik straks nog voor jou. Eerst Suzanne Freek.

In de jaren 60 de leadzanger van Dem. Dit bracht hij heel wat jaartjes later uit. Van Morrison met Have I Told You Lately. Je luistert naar de muziekmiddag. Goed dat jij erbij bent. Tot 6 uur ben ik bij je. Om 5 uur Zeeland nu. Dan even een kwartiertje het Zeeuwse nieuws. Maar verder volop hits op je radio.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
4: Omroep Zeeland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Roxy Music met More Than This in een nieuw uur van de muziekmiddag. We zitten midden in de zomer. Het is 5 juli. En in de zomer is dit af en toe wel een goed advies. Even rustig aan, tranquilo, oftewel relax, take it easy.

Als je naar de bioscoop bent geweest, naar de film Toy Story 5... dan heb je dit lied ongetwijfeld gehoord, want het is de soundtrack. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Je luistert naar de Muziekmiddag, straks om 5 uur. Zeeland Nu, dan hoor je het laatste Zeeuwse nieuws, weer, sport. Tot die tijd ben ik bij je. En na Zeeland Nu ook nog. Lekker blijven luisteren dus. Ondertussen luisteren naar fijne muziek. Van Paul Simon bijvoorbeeld.

Vanessa Carlton met A Thousand Miles. En als ik dit lied hoor, dan moet ik altijd denken aan die videoclip. Die zie ik dan voor me. En in die videoclip zit Vanessa Carlton achter een piano. Ze speelt erop. En die piano, die heeft wielen. Dus ze rijdt eigenlijk de hele stad door. Overal komt ze langs. Heeft indruk gemaakt. Fascinerend vond ik dat. En nog steeds denk ik daaraan. Je luistert naar de Muziekmiddag. Je luistert nu ook naar Shakira. Dit is Zoo.

Fleetwood Mac met Rihanna. Je hoort Stevie Nicks. En even hiervoor draaide ik Taylor Swift. En Stevie Nicks en Taylor Swift die hebben een goede band. Heel goed zelfs. Want Nicks die schreef een gedicht voor de cd-versie van Swift's album The Tortured Poets Department. Ja, en dat doe je natuurlijk niet zomaar. Je hoort het allemaal in de muziekmiddag. En nu hoor je Agda de Munnik.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws.

Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin en Christina Aguilera. Wat een samenwerking. En weet je wat ook een samenwerking is? Nou, dat zal ik je vertellen. Damiano David, Tyla en Nell Rodgers met Talk to Me.

Stevie Wonder met Part-Time Lover. Straks om 5 uur hoor je Zeeland Nu. Een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Sport, natuurlijk ook het weer. En daarna ben ik bij je terug in de muziekmiddag. Met een hoop fijne muziek natuurlijk. Blijf vooral luisteren. Dan ben je op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. En dan hoor je ook fijne muziek.

0: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv... of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
26: Een Zeeuwse brandweerman helpt in Portugal met het blussen van de bosbranden daar. Goedemiddag, het is 4:05. Dit is het komende kwartier het overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het waterschap versterkt zwakke plekken in de duinen bij Dizhoek. En zanger Simon Keizer was in Goes om zijn eerste boek te presenteren. Wolkenvelden en zonnige perioden blijven elkaar vandaag afwisselen. De temperatuur houdt zich op tussen de 22 en 24 graden. En straks hoor je een uitgebreide weersvoorspelling van mij. Bosbranden teisteren momenteel Zuid-Europa. En om die branden te blussen kunnen ze daar alle hulp gebruiken. Brandweerman Marco Spelier van de Post Sluis is dit weekend daarom naar Portugal vertrokken. Hij ondersteunt daar het team van de Belgische brandweervrijwilligers. Marco, hoe is de situatie daar in Portugal?
27: Bij ons is het nu vrij rustig. De branden zijn hier redelijk onder controle. Dus daarom zijn we nu een beetje aan het trainen. Maar in het midden van het land is het nog heftig.
26: En wat ga jij daar precies doen?
27: Wij ondersteunen de lokale brandweer met het bestrijden van de bosbranden.
26: En wie zijn wij precies?
27: ERABE, dat is een Belgische vrijwilligersorganisatie voor noodhulp in het buitenland.
26: En ben jij de enige Zeeuwse brandweerman die meegegaan is?
27: Ik ben de enige Nederlander bij heel die organisatie.
26: Hoe zijn ze dan bij jou uitgekomen?
27: Ik zag het op Facebook voorbij komen. Ik had gevraagd als je als Nederlander ook mee mocht doen. En dan dat mocht.
26: En hoe bereid je je voor op de bosbranden?
27: Nu zijn we aan het trainen, dus de handtools. Gewoon in alle momenten dat we niks te doen hebben, zijn we gewoon aan het trainen.
26: En dan train je dus specifiek op bosbranden. Hè? Wat komt er allemaal bij kijken?
27: Nou, we hebben natuurlijk water mee om te spuiten. Maar we hebben ook heel veel handtools om een brandzanger vrij te maken. Dus gewoon bebossing weg te snoeien, de grond vrij te kappen. Zodat het vuur niet van de ene kant naar de andere kant kan overslaan.
26: Ja, dat is dus een hele andere situatie dan wat je meemaakt in Zeeland.
27: Dat is zeker, ja.
26: Ja, is dat allemaal nieuw voor jou of heb je daar ook wel wat ervaring mee?
27: We zijn een paar maanden geleden op trainingscentrum geweest. Hebben we het ook allemaal uitgelegd gekregen en hebben we het geoefend. Het is nog maar de eerste keer dat ik voor bosbranden weg ga.
26: Wat zijn voor jou de uitdagingen?
27: Het fysieke, de hitte, want momenteel is het natuurlijk 44 graden. En de taalbarrière hier zo.
26: En hoe overkom je die hobbels?
27: Nou, gelukkig heb je vertaalapps. En de meeste kunnen wel Engels. En de rest is gewoon oefenen.
26: En wat nou als er een grote calamiteit is in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen of net over de grens?
27: Wij hebben genoeg vrijwilligers bij ons op de post, dus het is altijd gegarandeerd daar.
26: Hoe lang blijf jij daar in Portugal?
27: De planning is nu voor 1 week. En dan komen er nog 9 teams, iedere week 1 team, voor heel het bosbrandseizoen.
26: En kom je dan sowieso in actie?
27: Als het goed is wel, want er zijn overal branden neer, dus er is altijd wel wat te doen.
26: En hoe is de situatie daar in de omgeving?
27: Hier is het vrij rustig, nog niet veel bosbranden geweest. Maar we zien wel overal rond ons brand. Want net over de grens. We kunnen Spanje zien liggen. Daar zie je wel allemaal branden.
26: En het kan dan zijn dat je die richting wordt opgestuurd. Als het meer jullie kant op komt.
27: Ja, dat is correct.
26: Ja, dus jullie staan gewoon stand-by eigenlijk.
27: Ja, dat klopt, ja.
26: Oké, Marco, dankjewel en succes daar in Portugal, waar bosbranden zijn. En jij bent de brandweerman vanuit Zeeland en eigenlijk ook vanuit Nederland, die daar dus bij springt. Omroep Zeeland. In Scherpenisse is het lichaam gevonden van een 19-jarige man. Dat meldt de politie die bezig is met het onderzoek naar de toedracht van het overlijden. De 19-jarige man was sinds vanmorgen vermist. De familie startte een zoektocht en vond de man in een sloot aan de lange weg na vermoedelijk een eenzijdig ongeval met de scooter. Onderzoek moet uitwijzen of andere scenario's uitgesloten kunnen worden. Dit najaar rijden vrachtwagens 20.000 kuub zand van het strand naar de duinen bij Diezoek om ze op te vullen. Het waterschap Scheldestromen wil zo de zwakke plek in het duin verstevigen. Verslaggever Nadia Berkelder ging naar Diezoek en sprak daar met Samantha van Schaik van het waterschap.
0: Wij gaan een stukje duinherstel doen. En dat houdt eigenlijk in dat we zand wat Rijkswaterstaat meeneemt bij de suppletie. Daar nemen ze wat extra zand van mee en dat zorgen wij dat het in het duin komt om het duin te versterken.
1: En waarom is dat nodig?
0: We doen een periodieke toetsing. Die doen we één keer in de 12 jaar ongeveer. En daaruit is gebleken dat dit stukje niet voldoet aan de strenge normen. Dat betekent niet dat het nu meteen onveilig is. Maar wel dat we maatregelen nemen voor in de toekomst.
1: Het is niet meteen onveilig, zeg je, maar het moet toch gebeuren. Kun je uitleggen hoe dat ongeveer zit?
0: Dat komt eigenlijk omdat we tot 2050 hebben om maatregelen ook te nemen. Het is ook, stormen komen ook niet iedere dag voor. En we houden deze locatie ook extra in de gaten op het moment dat er veel duinafslag is. Dat we ook in de tussentijd ook maatregelen kunnen nemen. Maar nu doen we dus een grote maatregel, waardoor dat niet nodig is.
1: En dan hoef je misschien minder vaak het strand op te spuiten bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is vanuit Rijkswaterstaat. Dus dat is meer vanuit het onderhouden van de kustlijn. Dus zorgen dat Nederland de kustlijn niet landwaarts verplaatst. En wij kijken echt vanuit waterveiligheid. En daarbij is vooral het duinvolume van belang. Dus hoeveelheid zand in de duin.
1: Ja, maar we staan hier bovenop en we zien hier links de zee. En rechts eigenlijk vrijwel meteen huizen. Het is ook best wel een smal duinenrijtje, toch?
0: Ja, het is op zich niet per se smal. Het is eigenlijk best wel een breed duingebied. En ook binnen het duingebied zelf hebben we ook nog ruimte om het zand te plaatsen.
1: En hoe lang gaat het duren dat jullie weer aan het werk zijn, denk je?
0: De planning is van de Rijkswaterstaat. Die zijn ongeveer 10 weken bezig met het opspuiten van het zand op het strand met suppletie. En wij zijn ook ongeveer 10 weken bezig met het aanvullen van het zand in het duin. We zijn nog aan het kijken of dat we stukken kunnen combineren. Dus dat de doorlooptijd wat korter wordt.
1: En wanneer gaat dat gebeuren?
0: Dat zal in het najaar gebeuren. Daarvan zijn we nog even afhankelijk van de planning vanuit van de suppletie.
1: Wat ga je straks zien als het klaar is? Wat voor verschil zie je dan aan de duinen?
0: Nou, als je kijkt, dan zie je nu eigenlijk een heel golvend duinlandschap. Zie je ook een stukje duinen waar het wat smaller is. En dat gaan wij herstellen, zodat het ook op dat smalle stukje breder wordt. En dat het eigenlijk een gelijkwaardig profiel wordt. Maar eigenlijk, op het moment dat je over het wandelpad loopt, dan zal je waarschijnlijk zelf niet direct doorhebben dat er iets gebeurd is.
1: Het is niet zo dat je wat minder beklimmingen hebt straks als fietser. Komt hier net een fietser aan?
0: Nee, dat sowieso. Mogen fietsers niet altijd over het duinpad. Ja. Maar goed, dat moeten we er misschien. Dat moeten we misschien niet zeggen. Nee, maar de golvende en de beklimmingen, het golvende karakter van een duin, dat blijft al behouden.
26: En dat zei Samantha van Schaik van het waterschap. En ze was in gesprek met verslaggever Nadia Berkelder. Het is de laatste dag van het festival De Ballade in Terneuzen. En op zondag is het traditiegetrouw altijd een soort van hoogmis met domina Michael Harten. Ja, vanmiddag werd in de bomvolle tent stilgestaan bij het zware verkeersongeluk in Terholen, waarbij vorige maand 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel om het leven kwamen.
2: Een aantal weken geleden een tragische ongeval gehad met die kinderen van De Warande in Axel. Ik hoef het u niet uit te leggen. En dan zie ik gewoon familieleden met die kinderen die dan een broertje of een zusje hebben verloren, zie ik hier wel van het weekend op de Ballade. En dan zie ik toch die kinderen genieten, lachen en zingen. En dan schiet ik ook vol, dan schiet ik de tranen in mijn ogen. Maar dat is ook één ding, lieve mensen, waarom we dit doen. Hè? Het is samenkomen en net een verdorie wat aan de hand is, dan steunen we elkaar. Stilte is niet het moment van de ballade, maar geef die kinderen even een tafel en applaus.

lied werd geregistreerd door Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Een 16-jarige zangeres zong aansluitend Make You Feel My Love. Onder meer een hit van Adele, en haar versie hoor je nu bij Omroep Zeeland.

0: Dat was Adele met Make You Feel My Love. Wolkenvelden, een zonnige periode, blijven elkaar vandaag afwisselen. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Windkracht 3 tot 4 en de temperatuur houdt zich op tussen de 22 en de 24 graden. Morgen is het iets warmer met 's middags 23 tot 26 graden. En er is morgen ook wat meer zon. Er staat morgen een zwakke tot matige wind, dan uit zuidwest tot west. En na morgen is het meest zonnig en later in de week wordt het ook nog een stukje warmer. Woensdagmiddag is het gemiddeld zo'n 25 graden. Aan het einde van de week lokaal gaan we weer richting de 30 graden. Grote drukte vandaag bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Want Simon Keizer kwam langs om zijn eerste boek te signeren. Het werd zo druk dat er een extra tijdvak moest worden ingelast. Het boek met de titel Wat moet, dat moet is een autobiografie. Hij schrijft er onder meer over zijn tijd in Nick en Simon, maar ook over de impact van de cafébrand in Volendam. Verslaggever Niels Schuurbiers ging naar de boekhandel en sprak met wachtende fans.
1: Mevrouw, u bent ook op de boekhandel afgekomen voor dit evenement met Simon Keizer. Waarom wilde u hier per se bij zijn?
2: Omdat ik gewoon een enorme fan van hem ben.
1: En hij heeft nu zijn eerste boek uit. Bent u benieuwd?
2: Klopt, ik heb hem al. Ik heb hem nog niet gelezen, want dat was te kort dag.
1: En al is eerder zo dichtbij geweest, want u zit zo meteen op 10 meter afstand.
2: Nee. Dus deze kans konden we niet laten schieten.
1: Ga ik snel door naar een van de andere bezoekers. Meneer, waar komt u vandaan?
3: Ik kom uit Goes.
1: Bent u fan of vooral geïnteresseerd in het boek?
3: Nou, vooral geïnteresseerd in het verhaal erachter. En dat de kinderen hebben me meegezogen in de tijd van Nick en Simon. Dus dan moet je als ouder moet je mee. Hè. Dus het boek leek me wel interessant.
4: En dan is de zaal volgestroomd en kan de presentatie beginnen. Met een bescheiden begroeting.
5: Hoi.
4: En daarna is er ruimte voor vragen en vertelt de schrijver over zijn boek. En natuurlijk wordt er ook nog wat gezongen.
6: Vriend voor het leven is weinig gegeven. Maar ik zie er eentje voor als ik van hier naar je kijk. Ik zeg het te weinig. Eigenlijk nooit. Het is tijd dat die koude kant nu eindelijk komt. Ooit zo simpel en mooi. Alleen gericht aan jou. Weet dat ik verdomd veel van je hou. Na na na na na na na na.
1: Uit de drukte van de boekpresentatie. Simon Keizer, hoe is het om hier in Goes te zijn dat het zo druk is dat er een extra tijdvak nodig was om iedereen een kans te geven?
5: Nou, dan voel je je opeens wel welkom. We hadden aangegeven dat Goes onderdeel van de boekhandeltour zou worden. En ik zou om 3 uur hier zijn in de Koperen Tuin. Maar er waren te veel aanmeldingen. Ja, dat vlijt het ego natuurlijk wel. Dus er is ook een extra tijdvak om 1 uur gepland. En superleuk. Aan mij zal het niet liggen qua inzet en vreugde.
1: Allemaal voor het eerste boek. Waar gaat het boek over?
5: Het boek heet Wat moet, dat moet. Waarbij de eerste moet met een D wordt geschreven. En daarmee bedoel ik dus, soms is er durf nodig. Als je voelt, het roer moet om, dan is er durf voor nodig. Zo heb ik het ervaren. En mijn boek beslaat eigenlijk het hele traject van erachter komen dat ik niet goed kon voelen. Dat wist ik niet. Erachter komen hoe dat kwam. Na de tijd dat ik inmiddels weer heel goed bij mijn gevoel kwam en hoe dat mij dan is gelukt. En daar had ik. Dat lukt me nu om in 1 of 2 zinnen uit te leggen, maar daar heb ik een heel boek voor nodig gehad om het in detail te vertellen.
1: Het is autobiografisch, dat lijkt me wel kwetsbaar.
5: Het is heel naakt allemaal omschreven. En dat heb ik gedurfd omdat het niet mijn plan was dat dit naar de buitenwereld ging. Dit was echt van me afschrijven en dan schrijf je zonder filter. Uiteindelijk werd het wel het plan. Toen las mijn vrouw het terug. Toen zei ze wel, echt, ga je dit allemaal delen? Toen dacht ik, ja, weet je, wat goed voelt is misschien ook goed. Dus ja, het is kwetsbaar. Maar daardoor krijg ik heel veel herkenning terug van lezers. En dat doet me heel goed.
0: En dat zei zanger en nu dus ook schrijver Simon Keizer tegen verslaggever Niels Schuurbiers. Straks kun je de reportage bekijken bij Omroep Zeeland op de televisie vanaf 6 uur en later deze dag ook op onze website omroepzeeland.nl.
7: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
0: We gaan op deze zender verder met de muziekmiddag met Stefan. En straks hoor je Wet Wet Wet van Vanessa Paradis, Ella Langley en ook Michael Bublé. Hij begint met een heel mooi liedje van Olivia Dean. Dus hou de radio aan.
7: Goedemiddag,

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Alex Warren met Passenger. Zometeen heb ik een plaat voor je. En dat is een zangeres, Amerikaanse artiest. En ja, zij is daar echt een ster. Het is een fantastische plaat, een beetje country muziek. Heel fijn, maar eerst wat anders, heel wat anders. Wet, wet, wet. Love is all around.

Love is All Around van Wet, Wet, Wet in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Op omroepzeeland.nl en in onze app blijf je op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Altijd handig, het Zeeuwse nieuws binnen handbereik. Je opent de app en je bent weer helemaal bij. En straks om 6 uur natuurlijk ook het laatste nieuws in Zeeland nu op televisie. Ik had het net over die Amerikaanse zangeres. Ja, zij is echt ontiegelijk populair in Amerika. In Nederland, nou, nog niet zo. Dit lied dat ik zo ga draaien, dat heeft alleen nog maar de tipparade gehaald. Maar ik denk zomaar dat we nog heel veel van haar gaan horen. Ella Langley, onthoud die naam. Dit is Choose in Texas.

Dat kun je wel zeggen, Michael Bublé. Het is zeker een beautiful day. Bijvoorbeeld om te zitten in een huisje aan de zee. Dat lied hoor je straks. Maar eerst de Goo Goo Dolls met Iris.

0: huisje aan de zee.
1: Misschien zit jij deze zomervakantie wel in een huisje aan de zee. Ergens in Zuid-Europa, Engeland, Scandinavië, Duitsland. Of misschien wel gewoon in Nederland. Of in Zeeland, in eigen provincie. Waarom ook niet? Het is hier natuurlijk ook gewoon fantastisch. Deze editie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Fijn dat jij luisterde. Vond het echt leuk. Ja, normaal hoor je Richard de Buk hier natuurlijk. Ik nam het dit weekend van hem over. En weet je wat? Volgende week doe ik dat gewoon weer. Ik zou het leuk vinden als je dan weer luistert. In ieder geval tot dan. En hou in die tussentijd natuurlijk ook gewoon Omroep Zeeland aan. Emergency.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.
3: Aan tafel.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers. Aan tafel.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: e-boekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.